de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Annick Jampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe

Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Inderdaad, de titel van deze plaat. Kingdom of Fear. Je hoorde Cameron Whitecamp op Studio Reden. En daarvoor Rihanna met Only Girl in the World. En daarmee zeggen we ook meteen goedemorgen. Jazeker, het is bijna 6:10. We gaan het weer doen, een nieuwe ochtendshow hier op Studio Reden. Onderweg, Davine Michel, Alex Warren. En we hebben het lokale nieuws. Nu eerst Craig David en het verhaal over de 7 dagen.

0: op studioreden.nl.
1: Tientallen vogelaars verzamelen zich op de Veluwezoom om de zeldzame norenkraker te spotten, die bijna nooit in Nederland voorkomt. Ongeveer 30 norenkrakers zijn inmiddels gespot in Noordoost-Nederland, wat de vogelbescherming notenkrakerkoorts noemt. De vogels zijn vanuit de Baltische Staten en Duitsland naar Nederland gekomen, wat veel enthousiasme onder vogelaars opwekt. Vogelaar Wil Weert beschrijft de eerste waarneming als het moment suprême, terwijl Adriaan Sleeuwenhoek uitlegt dat norenkrakers soms op trek gaan bij voedseltekort. Je leest het gehele bericht ook op studioerheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: Ik word hier vrolijk van. Peter Tosh samen met Mick Jagger en Don't Look Back. En Alex Warren met Fever Dreams. Nu op je radio, Nederlandstalig werk. Dit zijn Suzanne en Freek. Als

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de Saoedische man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. In de straat van Hormuz zijn afgelopen zondag 6 schepen aangevallen door Iran, meldt de Financial Times. Dat zou het hoogste aantal zijn op een dag sinds het begin van de oorlog met de VS eind februari. Het weer, vooral in de ochtend veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft vandaag droog en het wordt 16 tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het al even langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Zaltbommel heb je 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

jaren vorige eeuw. Jorde Ashworth op Studio Reden. Don't Turn Around. Daarvoor Bruno Mars, My Only Soul. Of is het On My Soul? Nou, maakt niet uit. Zometeen, somber, we hebben het

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend kan het plaatselijk mistig of nevelig zijn, maar al snel breekt de zon door en dan staat stralend najaarsweer op het programma. Het wordt 17 graden met een afwisseling van sluierwolken, stapelwolken en zonneschijn. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en voert donderdag nog warmere lucht aan. Het kwik loopt dan op naar 18 of 19 graden. Lokaal is zelfs 20 graden mogelijk, wat ruim boven het langjarige gemiddelde ligt voor halverwege oktober. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

trompetten van Camilia Cabello. Je hoorde ze hier op Studio Reden. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Somber met My Body Ain't Ready. En nu even terug naar Zweden. Daar kwamen ze oorspronkelijk vandaan. Ik heb het over Maria en Per. Dit zijn Roxette.

0: 7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
1: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
0: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
2: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
0: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven heb je 5 minuten vertraging. En op de A28 naar Utrecht tussen Strand Nulde en Nijkerk ben je ook 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Dat is de titel van deze plaat. Passenger hoorde je. En daarvoor Max samen met Andy Grammer. En The Thing I Love. En daarmee openen we het tweede en middelste uurtje van deze ochtendshow op Studio Reden. Goedemorgen, mocht je net zijn afgestemd. Dit is de lokale omroep voor Reden, Roosendaal en wijde omgeving met nu op je radio Supertramp.

0: Burgemeester Karel van Eert heeft donderdag ontbeten met leerlingen van groep 7 en 8 van de Prinses Margrietschool uit Spankeren. Het jaarlijkse burgemeestersontbijt vond plaats in het gemeentehuis in De Steeg. In Rhede zijn 19 basisscholen met ruim 3000 leerlingen. Maar elk jaar doet maar één klas mee. De andere scholen moeten hun ontbijt zelf betalen. De gemeente organiseert geen aparte ontbijtactiviteit voor de andere scholen. De andere basisscholen moeten hun ontbijt zelf inkopen. Via de website van het Nationaal Schoolontbijt. Je leest het gehele bericht ook op studioerheden.nl.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioerheden.nl.

je nou nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Het gitaarwerk Miles Smith samen met Neil Horan. Je hoorde Drive Safe. En daarvoor Mark Amber met Good To Be. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. En je kunt het allemaal nog een keertje rustig nalezen op studioreden.nl of via ons tv-kanaal. Kanaaltje 42 bij Ziggo. Maar natuurlijk, we zitten ook bij die andere, zoals KPN en dergelijke. En mocht je nog niet tevreden zijn, we hebben ook nog een app. Die kun je installeren op je telefoon. Dus doe dat gewoon eventjes. Gaan we terug in de tijd met muziek van Becky Bell hier op Studio Reden. I'm stepping.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Het weer, vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Kerkdriel 5 minuten extra en verderop bij Waardenburg ook 5 minuten vertraging. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanochtend kan het plaatselijk mistig of nevelig zijn, maar al snel breekt de zon door en dan staat stralend najaarsweer op het programma. Het wordt 17 graden met een afwisseling van sluierwolken, stapelwolken en zonneschijn. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en voert donderdag nog warmere lucht aan. Het kwik loopt dan op naar 18 of 19 graden. Lokaal is zelfs 20 graden mogelijk, wat ruim boven het langjarige gemiddelde ligt voor halverwege oktober. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is ook belangrijk, maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De regio rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven. En voor de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je tussen Knoppen Valburg en Ravenstein ook 10 minuten extra nodig. En de N322 richting Nijmegen bij Ewijk is het op onthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Tientallen vogelaars verzamelen zich op de Veluwezoom om de zeldzame norenkraker te spotten, die bijna nooit in Nederland voorkomt. Ongeveer 30 norenkrakers zijn inmiddels gespot in Noordoost-Nederland, wat de vogelbescherming notenkrakerkoorts noemt. De vogels zijn vanuit de Baltische Staten en Duitsland naar Nederland gekomen, wat veel enthousiasme onder vogelaars opwekt. Vogelaar Wil Weert beschrijft de eerste waarneming als het moment suprême, terwijl Adriaan Sleeuwenhoek uitlegt dat norenkrakers soms op trek gaan bij voedseltekort. Je leest het gehele bericht ook op studioerheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Loving the Thieves en Overcome op Studio Reden. En daarvoor hadden we ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. Onderweg Beyoncé samen met Shakira, nu eerst Nick Kamen. Oh, een klassiekertje. Each time you break my heart.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. En ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A2 en de A50. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg ben je 10 minuten extra kwijt. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem net geen 10 minuten vertraging bij Duiven. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, even terug in de tijd. Chaka Khan op studio reden. I Feel For You. En daarvoor de camera van Ed Sheeran. En de hoogtepunten van het NMS nieuws. Het kwam allemaal aan je voorbij. Nu een 1000 kilometer. Dit is Vanessa Carlton.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend kan het plaatselijk mistig of nevelig zijn, maar al snel breekt de zon door en dan staat stralend najaarsweer op het programma. Het wordt 17 graden met een afwisseling van sluierwolken, stapelwolken en zonneschijn. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en voert donderdag nog warmere lucht aan. Het kwik loopt dan op naar 18 of 19 graden. Lokaal is zelfs 20 graden mogelijk, wat ruim boven het langjarige gemiddelde ligt voor halverwege oktober. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Pillow Talk, je hoorde Zon op Studio Reden. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Harry Styles met American Girls. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. De woensdag, de 14e oktober. Dat wil zeggen, we zitten alweer bijna op de helft van deze maand. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper. Wat zit er in het broodrommeltje? Je hoort het tussen 12 en 1. En vanmiddag tussen 4 en 7. Dan is het weer tijd voor de man himself. Daniel Selem Blokker, de man met de dubbele achternaam. Je hoort hem tussen 4 en 7. En je houdt, hij houdt je helemaal op de hoogte wat betreft het laatste nieuws, weer en verkeer. Wat mij betreft, ik spreek je snel weer. Wanneer? Ik weet het zo niet. Gewoon even de radio aanhouden en blijven luisteren. Ik kom vanzelf weer een keertje voorbij zeilen. Laat me het zo zeggen. Ik wens je veel plezier met de rest van de programmering. Ik laat je achter met Jonas Blue en Melf en Edge of Desire. Maar nu eerst Santana samen met John Lee Hooker.

Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex

0: werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
1: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
0: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht Den Bosch een kwartier extra tussen Geldermalsen en Zaltbommel. A12 van Duitsland naar Arnhem bij Duiven 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Tot slot de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Westervoort doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl. De bekende Arnhemse meisjes worden tijdelijk gemaakt bij bakker Hilvers aan de Roosendaalse Laan in Velp. In de winkel kunnen klanten dagelijks zien hoe het deeg wordt bereid. De koekjes worden gemaakt volgens een recept uit 1829. Hilvers is sinds 2019 hofleverancier en heeft het geheime recept in handen. In de leerbakkerij worden de koekjes ook ingepakt door medewerkers van de afdeling Sociaal. Bakker Hilvers heeft nieuwe blikken laten maken waarin de koekjes worden verkocht. Het familiebedrijf heeft inmiddels 4 winkels in de gemeente Rheden. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. En ook in andere steden zijn doden gemeld. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gedetineerden. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio. De laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Het weer, vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 1 file in de regio. Op de A1 naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio Reden. Everybody get up.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend kan het plaatselijk mistig of nevelig zijn, maar al snel breekt de zon door en dan staat stralend najaarsweer op het programma. Het wordt 17 graden met een afwisseling van sluierwolken, stapelwolken en zonneschijn. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en voert donderdag nog warmere lucht aan. Het kwik loopt dan op naar 18 of 19 graden. Lokaal is zelfs 20 graden mogelijk, wat ruim boven het langjarige gemiddelde ligt voor halverwege oktober. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag.

9 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt-het-vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Stroe 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender.

0: en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder is de N786, de weg Beekbergen-Dieren, in beide richtingen dicht tussen Laagsoeren en Dieren. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gezongen door Cameron Whitcomb hier in de lunchpakket op Stiel je Reden. Goedemiddag.
1: Richard Klopper.
0: En voor de fans van Cameron Whitcomb, goed nieuws. Nou ja, goed nieuws. Het concert is eigenlijk luid verkocht. Dinsdag 9 februari gaat hij optreden in Tivoli Vredenburg in de Rondazaal om 7 uur. Halverwege je werkweek gaan we even kijken wat er vandaag allemaal in het broodrommeltje zit. Jan natuurlijk met het weer voor Reden Roosendaal. Wat later in het programma, we hebben de kantineknaller. En de volgende tracks staan klaar voor je. Ed Sheeran, The Kid Laroi. We gaan eerst luisteren naar het fijne liedje van Simply Red. It's Only Love.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Burgemeester Karel van Eert heeft donderdag ontbeten met leerlingen van groep 7 en 8 van de Prinses Margrietschool uit Spankeren. Het jaarlijkse burgemeestersontbijt vond plaats in het gemeentehuis in De Steeg. In Reden zijn 19 basisscholen met ruim 3000 leerlingen. Maar elk jaar doet maar één klas mee. De andere scholen moeten hun ontbijt zelf betalen. De gemeente organiseert geen aparte ontbijtactiviteit voor de andere scholen. De andere basisscholen moeten hun ontbijt zelf inkopen. Via de website van het Nationaal Schoolontbijt. Je leest het gehele bericht ook op studioerheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

vastgeschoten op een SD-kaartje. Maar ja, die dingen zijn tegenwoordig ook schreeuwend duur geworden. Alles wat met geheugen te maken heeft. En Sharon lost it, camera. Het is daarmee bijna 10 voor half 1 in het lunchpakket op Studio Reden. Eet smakelijk, met daarvoor was het de Kettleboy. Had een relatie met Tate McRae, is helaas uitgegaan. Stay, ja, dan is hier liedje in één keer heel anders. En daarvoor was het, wie was het eigenlijk? Simply Red, It's Only Love, en dit zijn de Cars.

2017 voor Anne-Marie. Je kent haar van Rockabye. Dit was Ciao Adios. Het liedje gaat over haar ex-vriendjes en de affaires die ze gehad heeft. En dan maakt ze dit liedje korte metten mee. Ja, dat doen wij ook zo meteen. Met de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie. Het is ook een mooi bruggetje met Room 5.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter van de zender zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier in zijn rug gebeten. Hij overleed ter plekke. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Barneveld en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

met al wat jaartjes aan de weg. Helaas nooit geen hits gehad. Het enige bekende van hem is Here's Your Perfect. Dat was een liedje, geloof ik, van 2021. Die heeft de hitparades helaas nooit gehaald. Maar daar komt nu verandering in. Dit was Jamie Miller. En die zat vandaag in het lunchpakket samen met Antonio Cipriano. Want die zingt namelijk ook mee. Dit was Baby Doll en nu Phil Collins en Phil Bailey.

vandaag uit je radio op de woensdagmiddag hier bij Studio Reden door Wrijving Michelands. Joss Stone, You Help Me. Het beëindigen van een slechte relatie met een onbetrouwbare partner. Daar ging het liedje over. En we hebben ook nog wat ander nieuws voor deze dame, Joss Stone. Want ze komt naar Nederland. Donderdag 26 november, het Concertgebouw in Amsterdam. En op zondag 29 november in Amar in Den Haag. Dan gaat ze namelijk beginnen met haar, wat is het eigenlijk? Merry Christmas Love Tour. En er is ook een begeleidingsband bij, een orkestje dus. Dat wordt heel erg leuk, denk ik. Wat hebben we op de kaart nog staan vandaag, op de lunchkaart? Lost Frequencies komt er zo dadelijk aan. Het weer met Jan van Gelderen. Eerst is het tijd voor Sienna Spyro.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag schijnt de zon flink en komen stapelwolken voor bij 17 of 18 graden en een zwakke zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af bij minima rond 10 graden. Morgen is het opnieuw een heerlijke najaarsdag met geregeld zonneschijn en sluierwolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het maar liefst 18 tot lokaal 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, maar in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereikt een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens van 18 naar een graad of 14. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

broodrommeltjes vliegen door de lucht. Ook hier in de grootste kantine van de Veluwezoom. En ook de installatie in de weerkamer van Jan, die hebben we wat zachter gezet. Want het is eigenlijk een liedje waar Jan van Gelder helemaal gek op is. En Katrina and the Waves, Walking on the Sunshine. Dat gaan wij ook doen, want de programma zit er weer op voor je vandaag. Om 4 uur, Daniel, laat je radio lekker staan. Tussendoor allemaal fijne Absolute Classics. En wij zijn er morgen weer rond 12 uur. En wij sluiten af met de Ritchie Family. Tot morgen!

Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOT-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

tweede klas. Haar voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in

0: 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam iets drukker op de weg aan het begin van de avondspits. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe sta je een kwartier in de file. Dat komt door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur. Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Is de extra reistijd 3 kwartier, er staat een auto met pech. Er is ook een auto gestrand op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Del, 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Tiel, 10 minuten. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Triesendam, 1 kwartier. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 10 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Een sportwagen is woensdag rond 11 uur in het kanaal in Dieren beland. Meerdere hulpdiensten zijn snel ter plaatse gekomen om bijstand te verlenen. De oorzaak van het ongeval is momenteel onbekend. Er is nog geen informatie vrijgegeven over hoe de auto precies in het water terechtkwam. Daarnaast is het ook niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het incident. Verdere details worden nog onderzocht. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: plaat van Ed Sheeran en Camera. We gaan door nu met de flits uit het verleden. Want in 1900 publiceerde Sigmund Freud Die Träumdeutung. Een boek waarin hij beweert dat mensen worden beïnvloed door onbewuste drijfveren. Freud beweert dat dromen kunnen verwijzen naar onbewuste herinneringen. Het boek van Freud zou de rest van de eeuw erg belangrijk worden voor de psychologen en de psychiaters. Ja, en wat het in zoverre dat klopt, dat is altijd afwachten. Ik moet wel zeggen, ik heb zelf ooit wel voorspellende dromen gehad. En eentje weet ik nog heel goed. Dan droomde ik dat iemand ging verhuizen en ook waar naartoe. Terwijl het op dat moment helemaal niet speelde. Maar 3 jaar later dus exact dat. Nou, hoe bizar is dat? Dus heb ik er nog wel meer gehad. Ik kan ze zo even niet bedenken. Maar er zijn dromen geweest die ook letterlijk op die manier uitkwamen. Dus ja, het blijft toch een beetje mysterieus. Ja, wat het weer betreft, het kan deze tijd nogal flink nazomeren. Dat voorspelt echter weinig goeds voor volgend jaar. Want wordt Callistus warme winter gewaar, dan wordt de zomer een twijfelaar. Nou, we gaan het allemaal zien.
1: Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In de regio Gelderland staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Stroe een half uur oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Knopendel een uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7-10 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam, Waringsveld-Triesendam 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en dan Drive Safe. Nou, ik wil jullie ook wat meegeven als je onderweg bent zometeen. Rij alsjeblieft voorzichtig en rij veilig. Hé, hey, ik wil het jullie met jullie even hebben over danssensaties. In de jaren 80 van de vorige eeuw had je er toch al een aantal. Je had natuurlijk Fame, wie kent het niet? En naar het gelijknamige liedje van Irene Cara, ook geweldig. En natuurlijk, hoe heet het ook alweer? Flashdance, dat was ook fantastisch. Maar nu gaan we even naar een andere sensatie die ook uit de jaren 80 komt. En wat ook heel veel met dansen te maken heeft. Dirty Dancing 1987, wie herinnert zich dat niet? En dan die mooie plaat, die prachtige plaat van Bill Medley en Jennifer Warnes. I had the time of my life. En dat blijft genieten.
1: Dit is Spitsuur.

Kelis uit 2004 met Trick Me. Zometeen Jan van Gelder met zijn weerbericht. Dat krijgen we voorgeschoteld tot in de tweede helft van deze week qua weer. Je hoort dat zometeen na Martin Garrix en U2. En die zingen samen Fireflies hier op Studio Reden.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag schijnt de zon flink en komen stapelwolken voor bij 17 of 18 graden en een zwakke zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af bij minima rond 10 graden. Morgen is het opnieuw een heerlijke najaarsdag met geregeld zonneschijn en sluierwolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het maar liefst 18 tot lokaal 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, maar in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereikt een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens van 18 naar een graad of 14. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staat bijna 200 kilometer file. De langste file is dan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Kootwijk, 3 kwartier extra reistijd. A2 Utrecht richting Eindhoven, tussen Afrit Kerkdriel en knooppunt Vught, 30 minuten. A15 Gorinchem richting Nijmegen, tussen knooppunt Del en Tiel, 30 minuten vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem tussen Ochten en Wadenooijen, 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Oss staat een vrachtwagen met pech. Voor knooppunt Ewijk is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Rijkswaterstaat heeft weer inrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de IJssel vanwege lage waterstanden. Deze maatregel is woensdagmorgen ingegaan omdat de waterstand weer onder de benodigde 1,45 meter is gedaald. Eerder was het inrichtingsverkeer opgeheven, maar door de onverwachte droogte is het nu opnieuw noodzakelijk. De binnenvaart mag alleen stroomopwaarts varen. Rijkswaterstaat blijft de waterstanden nauwlettend volgen en kan, indien nodig, de maatregelen voor de scheepvaart aanpassen. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Hoofdredacteur van de Hart stellen lezers hem vaak de vraag waarom er zo weinig goed nieuws in de krant terechtkomt. Ja, van de Hart erkent dan ook dat het nieuws vaak een negatieve lading heeft en dat het eigenlijk geen waarheidsgetrouwe afspiegeling is van de wereld waarin we leven. Ja, op dat moment werd besloten om eenmalig een goed nieuwskrant te maken om te kijken of het goed bevalt. Nou, ik denk dat zoiets vandaag de dag ook nog wel gedijen, zeg maar. Misschien in een online vorm of zo. Misschien wel een app met goed nieuws. Ja, wie weet. Ik zou zeggen, ga je gang. We gaan door nu met muziek. Max en Andy Grammer komen er zo meteen aan. Maar eerst, Something Happens. En wat er precies gebeurt, dat hoor je nu hier op Studio Reden.
1: Dit is Studio Reden.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En wat ik zo leuk vind, is dat wij nu richting het laatste verkeersinfo gaan hier op Studio Reden. En daarin natuurlijk ook het laatste actuele nieuws omtrent de verkeerssituatie. Wat gaat er gebeuren in de regio? Staat het ergens vast of niet? Of kun je gewoon lekker doorrijden? We gaan hopen dat het meevalt. Dan ben je eerder lekker thuis. We gaan verder met Gloria Estefan.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Een automobilist uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed en diens moeder ernstig verwondde, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu zijn mogen blijven. De shows gaan ook door. Het weer, morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 200 kilometer file. Het is een drukke spits. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe, 20 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel, een kwartier. De A2 Utrecht richting Eindhoven tussen afrit Kerkdriel en Knoopend Vught, een uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar, een kwartier. A15 Gorinchem richting Nijmegen voor Geldermalsen, een kwartier. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Del en Papendrecht een half uur extra reistijd. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Grande met Love Myself. Dat is toch ook wat. Hey, als je aan het eten bent, eet smakelijk. Ik hoop in ieder geval dat je veilig en wel bent thuis aangekomen. Maar misschien heb je onderweg wel gedacht, joh, het is zo druk met het verkeer. En ik zie daar ginds een grote gele M en ik ga daar lekker naartoe. Ook groot gelijk. En ja, daar is in onze regio wel een hoop om te doen, moet ik zeggen. Maar in de omgeving zitten er genoeg, hoor. Dus wat dat betreft kun je altijd wel ergens terecht. En anders die andere club met die balletjes. Dat is ook lekker, die Zweedse gehaktballetjes. Ook fijn natuurlijk. Die is nog lang open, dus je hebt nog alle tijd. Wij gaan door zometeen met muziek. Met straks Keen, Somewhere Only We Know. Over dat ene speciale plek wat alleen jullie kennen. Maar ook nog een andere inzending uit Nederland is Ruben Hillen en 20 Seconds. Dus die heeft een beetje haast. Dus we laten nou maar snel zijn gang gaan.
1: Dit is Spitsuur.

Jean en Somewhere Only We Know. Over dat ene speciale plekje waarin jullie van weten. Zometeen Jan van Gelderen met zijn weerbericht. Hij zit inmiddels naast me. Maar we gaan eerst naar Haley Steinfeld.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Er staat nauwelijks wind en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 10. Donderdag volgt opnieuw een heerlijke najaarsdag met geregeld zonneschijn en sluierwolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het maar liefst 18 tot lokaal 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, maar in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereikt een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens van 18 naar een graad of 14. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

You might know I'm

0: is Studio Ede. 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOT-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. Het drukste moment ligt inmiddels wel weer achter ons. In Gelderland staan nog ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrikkerk-Driel 3 kwartier extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar 1 kwartier. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit Arkel en Sliedrecht 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoord en Heteren 10 minuten. De A50 verderop richting Os voor Ravenstein 1 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De politie heeft vrijdag bij een verkeerscontrole in Velp, Dieren en Doesburg tientallen overtredingen ontdekt. 6 bromfietsen reden harder dan toegestaan en kregen een WOC-melding. Ook voldeden 6 elektrische fietsen niet aan de wettelijke eisen. 10 verkeersdeelnemers werden betrapt op het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden of fietsen. Verder reden fietsers zonder licht of met slechte remmen en negeerden 2 automobilisten een rood verkeerslicht. De controle vond plaats op 4 locaties en duurde tot 11 uur 's avonds. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Benelux. Het gebouw telt 450 woningen en op de bovenste verdieping is een restaurant en een uitkijkpunt. Dus als je een keer in de havenstad bent, dan zou ik zeggen ga daar eens langs en ga eens even een hapje doen in het restaurant. Het zal niet goedkoop zijn, maar joh, hey, hoe vaak kom je daar? Dus even door de vingers zien en even genieten. Hoe lekker is dat toch? En het uitzicht natuurlijk, hè, niet te vergeten. Hopelijk is het dan een beetje leuk weer als je daar naartoe gaat. Ik zou wel aanraden om dat even in de gaten te houden voordat je gaat. En dan heb je toch wel een heel leuk uitje waar je nog lang over na gaat praten. Goed, wij hebben uitzicht op hele fijne muziek. Met zometeen onder meer Sean Ducron. Duffy komt eraan, maar eerst de final countdown met Europe. Het aftellen is begonnen.
1: Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Thielen wil de regels om een nieuwe school op te richten weer aanscherpen. 5 jaar geleden werden ze juist versoepeld. Maar dat heeft ertoe geleid dat er veel scholen zijn begonnen met maar een paar leerlingen. Tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw is in de rechtbank in Arnhem 15 jaar cel en tbs geëist. De man zou zijn vrouw in Lent bij Nijmegen 25 keer hebben gestoken. Hij zegt zich er niets meer van te kunnen herinneren. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Dat is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Het weer, morgen opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat nog 60 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel. Een uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Tiel en Wadenoijen 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein een kwartier oponthoud. A73 Nijmegen richting Venlo voor Haps 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Er staat nauwelijks wind en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 10. Donderdag volgt opnieuw een heerlijke najaarsdag met geregeld zonneschijn en sluierwolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het maar liefst 18 tot lokaal 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, maar in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereikt een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens van 18 naar een graad of 14. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

En dat was Little Mix. Tot zover ook deze uitzending van Spitsuur. Dank dat jullie erbij waren. Ik vond het onwijs gezellig. Weet je, morgen vroeg gaat mijn wekker. Jawel hoor, ik heb de grote eer om de ochtendshow morgenochtend te mogen doen. Dus dat gaan we fris en fruitig weer doen. Tot gauw, bye bye.

0: 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan nog files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Afrikerk Driel is de vertraging ruim een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen en Haps. 20 minuten op onthoud, daar staat een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een pechgeval staat er nog een lange file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps, de vertraging is 35 minuten. En het is nog druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyad, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
1: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
2: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
0: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daarop 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn 2 vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond komt klaring en de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenscoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen.